0: gerechten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
2: Christina.

0: en goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Every second.
2: Every heartbeat.
3: Christina.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zandvoort. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zandvoort. Lierse Steenweg, hij is op den berg.
1: Christina. Every hour. Every day.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Every second. Christina.

와진 별. 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina,

of the groove.

Shopcenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter. In Lier en Heist op den Berg.

0: Co ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: 24 hours a day. Christina. Every day.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Zeker 100 bedrijven, scholen en lokale overheden in ons land zijn het slachtoffer van een cyberaanval. Dat blijkt uit onderzoek van een Belgisch cybersecuritybedrijf. Zij konden de gelekte gegevens linken aan een cyberhack bij een Amerikaans bedrijf. Wereldwijd gaat het om zeker 75.000 betrokken bedrijven en organisaties. In de VS zijn nog eens twee mensen opgepakt voor het plannen van een aanslag tijdens het vechtsportgala aan het Witte Huis 2 weken geleden. Ze worden verdacht van moord. Eerder werden al 5 mannen officieel aangeklaagd. De verdachten zouden van plan zijn geweest toe te slaan met drones met explosieven en sluipschutters. Op het WK voetbal in de VS heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep versloeg Frankrijk Irak met 3-0. Noorwegen en Frankrijk zijn zo al zeker van een plekje in de volgende ronde. Ze hebben allebei 6 punten, Senegal en Irak 0. De match tussen Frankrijk en Irak lag trouwens meer dan 2 uur stil door naderend onweer. En onze Rode Duivels proberen intussen positief te blijven na het tweede gelijkspel op rij van afgelopen zondag. Dat zei kapitein Joeri Dielemans tijdens het persmoment daarnet. Journalist Tjerno Berto was erbij.
3: Het voelt aan alsof we 2 keer verloren hebben. Dat zei Joeri Dielemans vandaag in de Verenigde Staten. De Rode Duivels begonnen met de ambitie om 9-9 te pakken in de groep op het WK. Maar plots zijn ze al louter tevreden met een kwalificatie als tweede of derde ook.
2: De Duivels moeten hun wedstrijd nu zaterdag winnen als ze nog kans willen maken op de volgende ronde. Vandaag schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend kans op onweersbuien.

0: je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato!
1: Christina.

0: Voor al uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
1: GVL.
0: www.gvl-technics.be
2: Christina,

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Bijna 1 op de 5 werkende Vlamingen neemt mantelzorg op. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené. Omdat ze een belangrijke schakel vormen binnen ons zorgsysteem, is het belangrijk dat ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarom moeten de initiatieven rond mantelzorg beter op elkaar afgestemd zijn, zegt de minister.
3: Zij zijn niet alleen een luisterend oor, maar delen ook expertise, geven ook aan hoe je je mantelzorgstatuut en je werk meer kan combineren. Dus er is heel veel informatie beschikbaar, maar die komt niet altijd tot bij de mensen die in de praktijk mantelzorgers zijn. En dat willen we dus nog versterken.
2: In totaal zetten 2 miljoen Vlamingen zich in als mantelzorger. Dat is 1 op de 3 volwassenen. Het is vandaag trouwens dag van de mantelzorger. Er rijden deze week al zeker tot en met vrijdag extra treinen van en naar de kust. De NMBS verwacht dat er heel wat mensen daar verkoeling gaan zoeken. Het gaat om 4 treinen naar Oostende en Blankenbergen en ook 4 treinen terug naar het binnenland. De NMBS zet ook extra personeel in op de perrons om alles vlot te laten verlopen. Tegelijkertijd worden er ook een aantal piekuurtreinen geschrapt van en naar Brussel en richting Gent, omdat ze geen airco hebben. En ook heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Ze gaan hier niet volledig dicht, zoals in Frankrijk, maar onder meer de Gentse stadsscholen schrappen de lessen. Die worden vervangen door andere activiteiten, zoals waterspelletjes, omdat het te warm wordt in de schoolgebouwen. Leerkrachten voorzien ook extra drinkpauzes. Op het WK voetbal in de VS heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep versloeg Frankrijk Irak met 3-0. Noorwegen en Frankrijk zijn zo al zeker van een plekje in de volgende ronde. Ze hebben allebei 6 punten, Senegal en Irak 0. De match tussen Frankrijk en Irak lag trouwens meer dan 2 uur stil door naderend onweer. Intussen proberen onze rode duivels positief te blijven na het tweede gelijkspel op rij van afgelopen zondag tegen Iran. Dat zei kapitein Joeri Dielemans tijdens het persmoment daarnet.
4: We hebben geen wedstrijd verloren, maar het voelt wel alsof dat wij eentje of zelfs 2 hebben verloren. Maar ik denk dat we dat ook vooral moeten onthouden en positieve naar de volgende wedstrijd nemen. Het zijn emoties natuurlijk, na de wedstrijd vooral. En zeker als het minder gaat.
2: Alles is nog mogelijk. De duivels kunnen nog groepswinnaar worden of eruit vliegen na de eerste ronde. Vandaag schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend kans op onweersbuien.

Wat een heerlijke trompetjes om de dag mee in gang te trekken. En het is nog lekker fris buiten in vergelijking met de rest van de dag. Dus we moeten er nu het beste van maken. Het is nu of nu. Goedemorgen, ik ben Wim Cornelli. Dit is Christina in de ochtend. Tot 9:00 mag ik je dag helpen in gang trekken. Nu met Niall Horan.

Gabby Neville, c'est la vie voor de mensen die het toch nog iets te fris vonden de voorbije dagen. Het wordt vandaag een tikkeltje warmer en de volgende nog een paar graden extra. Dus bereid je voor.

0: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg en zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Christina.

Ja, 's ochtends nog wel bij die lagere temperatuur. Ik ben hier net plan aan het smeden om misschien de volgende dagen gewoon aan de kust te gaan zitten, want daar blijkt het toch wel 5 graden lager te zijn. Dit is misschien een tip.

Patch Boys en Domino Dancing. Een BV werd als verrassing ten huwelijk gevraagd tijdens een vakantie in Ibiza. Ze was al een tijdje samen met haar vrienden.

If You're Getting Down. Kim van Onsen heeft gisteren in een interview verklapt dat ze een verrassingsaanzoek gekregen heeft in Ibiza. Ja, ze waren al een tijdje samen en nu gaan ze dus trouwen. En het zou zelfs nog dit jaar gebeuren, het feestje. Morning light is falling on your sweater.

Olivia Dean en So Easy. Heel wat mensen zijn wat teleurgesteld in de Rode Duivels, maar de kijkcijfers, dat was wel bonker op. 1,7 miljoen kijkers, daar hebben ze op afgeklopt bij die laatste wedstrijd. Hier is Sam Smith.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Bijna 1 op de 5 werkende Vlamingen neemt mantelzorg op. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Omdat ze een belangrijke schakel vormen binnen ons zorgsysteem, is het belangrijk dat ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarom moeten de initiatieven rond mantelzorg beter op elkaar afgestemd zijn, zegt de minister.
4: Zij zijn niet alleen een luisterend oor, maar delen ook expertise, geven ook aan hoe je je mantelzorgstatuut en je werk meer kan combineren. Dus er is heel veel informatie beschikbaar, maar die komt niet altijd tot bij de mensen die in de praktijk mantelzorger zijn. En dat willen we dus nog versterken.
3: In totaal zetten 2 miljoen Vlamingen zich in als mantelzorger. Dat is 1 op de 3 volwassenen. Het is vandaag trouwens dag van de mantelzorger. In Gent nemen de stadsscholen maatregelen tegen de hitte. De scholen zelf blijven wel open. Je hoort waarnemend schepen van onderwijs Philippe Watteau.
5: De activiteiten die er gebeuren passen we aan. Dat betekent bijvoorbeeld dat buitenschoolse activiteiten, uitstappen, dat die niet doorgaan. We gaan niet met de kinderen echt in de gitten gaan rondwandelen. Dat betekent ook dat lessen eigenlijk niet gaan doorgaan. En we zorgen ervoor dat de kinderen in de koelte zijn. We gaan ook maken dat ze genoeg drinken.
3: Ook in de Brusselse gemeente Etterbeek wordt er na de middag geen les meer gegeven. Er komen verschillende werkgroepen over de verdere stappen in de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Dat heeft Iran zelf bekendgemaakt. De werkgroepen zullen zich focussen op het Iraanse kernprogramma en de opheffing van de sancties van beide landen. De VS en Iran bereikten vorige week een voorlopig vredesakkoord. Daar wordt de komende tijd dus nog aan verder gewerkt. Op het WK voetbal in de VS heeft Algerije gewonnen van Jordanië. Het werd er 1-2. Daarmee is Jordanië sowieso al uitgeschakeld. In dezelfde groep won Argentinië gisteravond van Oostenrijk met 2-0. Argentinië pakt zo 6 op 6 punten. Eerder vannacht won Noorwegen van Senegal met 3-2. Nog in hun groep versloeg Frankrijk Irak met 3-0. Noorwegen en Frankrijk zijn zo al zeker van een plekje in de volgende ronde. Ze hebben allebei 6 punten. En onze Rode Duivels zoeken weer positieve vibes op dat WK. Na 2 keer een gelijkspel in de groepsfase willen ze zaterdag winnen van Nieuw-Zeeland. Dat zei kapitein Joeri Dielemans tijdens een persmoment zo net.
6: Voetbal is unpredictable. Soms komen er zaken die je niet kan voorzien. En in deze omstandigheden moeten wij wel heel blij zijn met een kwalificatie, zeker. Als je op voorhand zegt, ja, wij willen 9 op 9, natuurlijk willen we dat. We willen heel makkelijk winnen ook, maar soms gebeurt dat ook niet.
3: Ze hebben ook weer getraind. Jeremy Doku was er niet bij. Die komt vanavond terug vanuit Londen na de geboorte van zijn zoontje. En ook Joachim Seys was nergens te bespeuren. Een eerste kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend kans op onweersbuien.

Enter en 54 Ultra met Talk to You. Straks hebben we het hier over een bekende Vlaming die nu ook een bekende Hollander aan het worden is. En we hebben het over koninklijk gedans op het WK. Eerst genieten van Blondie. Hier is Atomic bij Christina.

Fever Dream van Alex Warren. Ik had vorige week al verklapt dat ze in Nederland de Vlaamse versie van de slimste mens aan het uitzenden zijn om zo de zomer wat te vullen, maar ze hebben geweldige kijkcijfers. Erik van Looy is op die manier ondertussen populairder dan ooit aan het worden in Nederland. Kaching, daar kan hij wat centjes uitkloppen. Hier is Ellie Goulding nu met On My Mind.

0: je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato!
1: Christina.

With Cam was dat. Over Kingdom gesproken, de internationale pers raakt maar niet uitgepraat over de dansende Willem-Alexander en zijn Maxima op het WK. Geweldige beelden zijn het. Als je ze nog niet gezien hebt, zoek ze maar even op. Straks ook nog koninklijk nieuws uit ons eigen land. Eerst genieten van Wem. Everything She Wants.

0: in My Teeth en Hey There Delilah. Prachtige foto heeft het Koninklijk Paleis verspreid getrokken aan het kasteel van Cernon. Het indrukwekkende kasteel, moet ik er zelfs bij zeggen. Prachtige locatie is dat. Onze volledige koninklijke familie staat daar op de foto met het Japanse keizerspaar. Hoe schattig is dat? Hier is Pino Danjo.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.

Martin Garrix en Jackson Told You So was dat. Men zegt wel eens, goede dingen komen altijd terug. Hello, Goodbye keert ook terug op de VRT. En het zal Manu van Akker zijn die de reizigers in de luchthaven in Zaventem zal opwachten. Dat kan wel eens fijne televisie worden. Hier is Snap, Welcome to Tomorrow. Ja, ik heb last van de warmte, nu al. Wat gaat dat straks worden? Nadien is er ook nog Jennifer Lopez. Bye.

Studio van Phil Collins was dat hier bij Christina op deze toch nog een beetje frisse dinsdagochtend. Geniet van de hete dag en graag tot morgenochtend.

0: Christina Nieuws.
1: Rond deze tijd komt het crisiscentrum samen over de hittegolf. Gisteren gebeurde dat al met spoed. Vandaag bespreken ze verder met Volksgezondheid en het KMI of er extra hittemaatregelen moeten komen. KMI-weerman David de Heenhouw zit bij dat overleg.
2: Dat begint heel vaak met een weerbriefing en dan gaan de specialisten daarmee aan de slag om de impact te bepalen. Dus code rood is vooral bij hittepieken van 40 graden of meer. Met de huidige voorspellingen komen we aan 8,39. Maar er staat ook in de uitleg over de waarschuwing van het KMI dat we kunnen afwijken als er ook verzwarende elementen zijn.
1: In Gent nemen de stadsscholen alvast maatregelen tegen de hitte. De scholen blijven wel open. Je hoort waarnemend schepen van onderwijs Philippe Watteeuw.
3: De activiteiten die er gebeuren passen we aan. Dat betekent bijvoorbeeld dat buitenschoolse activiteiten uitstappen, dat die niet doorgaan. We gaan niet met de kinderen echt in de hitte gaan rondwandelen. Dat betekent ook dat lessen eigenlijk niet gaan doorgaan. En we zorgen ervoor dat de kinderen in de koelte zijn. We gaan ook maken dat ze genoeg drinken.
1: Ook in de Brusselse gemeente Etterbeek wordt er na de middag geen les meer gegeven. Een steekpartij in het Rivierenhofpark in Antwerpen. Een jongeman van 19 raakte daarbij gewond. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde rond 7 uur gisteravond. De politie pakte later nog 8 verdachten op, onder wie 2 minderjarigen. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De stroomprijs bereikt nog maar eens een recordniveau, dat schrijft HLN. Gisteravond ging de prijs naar meer dan €650 per megawattuur. Het komt omdat we door de hitte massaal de airco aanzetten. Zeker 's avonds op het moment dat de zonne-energie net wegvalt. Vooral mensen met een variabel contract zullen dat voelen in hun factuur. Er komen verschillende werkgroepen over de verdere stappen in de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Dat heeft Iran zelf bekendgemaakt. De werkgroepen zullen zich focussen op het Iraanse kernprogramma en de opheffing van de sancties van beide landen. De VS en Iran bereikten vorige week een voorlopig vredesakkoord. Daar wordt de komende tijd dus nog aan verder gewerkt. Een pech voor wie de Panini-stickers van het WK verzamelt, want er heerst een tekort in ons land. Bijna overal zijn de stickers uitverkocht en het is wachten op nieuwe leveringen, dat schrijft het Nieuwsblad. Volgens krantenwinkeleigenaars heeft verdeler Panini minder stickers voorzien voor ons land, omdat de vraag de vorige WK's beduidend lager lag. Deze editie is de rage helemaal terug, met alle gevolgen van dien. Eerst kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
0: Het is zomer op je radio. Christina.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg en zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Christina.

0: GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL, dat merk je wel. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. GVL. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: Christina.

0: Het WK voetbal op grootscherm bij je thuis.
1: Electrovalo, de grootste en goedkoopste.
0: Ongelooflijke WK-aanbiedingen. Tot 1000 euro cashback op flatscreen TV's.
1: Electrovalo.
0: Electro van Look heeft het grootste aanbod in de regio. Grote merken, superhoge kwaliteit aan enorm lage prijzen.
1: De grootste en goedkoopste.
0: Electro van Look in Boorschot en Heist op den Berg.
1: Electro van Look.
2: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Het Nationaal Crisiscentrum zit samen over de hittegolf. Experts van Volksgezondheid en het KMI bekijken of er extra hittemaatregelen moeten komen. KMI-weerman David de Heenouw zit bij dat overleg.
3: Dat begint heel vaak met een weerbriefing. En dan gaan de specialisten daarmee aan de slag om de impact te bepalen. Dus code rood is vooral bij hittepieken van 40 graden of meer. Met de huidige voorspellingen komen we aan 8,39. Maar er staat ook in de uitleg over de waarschuwing van het KMI dat we kunnen afwijken als er ook verzwarende elementen zijn.
2: De stad Gent verbiedt het gebruik van sommige AI-chatbots voor zijn werknemers. Zoals Grok, de chatbot van X en DeepSeek. Dat schrijft De Morgen. Volgens het stadsbestuur zijn er te veel veiligheidsrisico's en zijn de apps niet ethisch. Het is niet altijd duidelijk wat er met de informatie gebeurt die je in zulke AI-tools ingeeft. Werknemers kunnen de sites niet meer bereiken via het internet van de stad of via hun computer of telefoon van het werk. Het is vandaag exact 10 jaar geleden dat de Britten kozen voor de Brexit. Daarover werd toen een referendum gehouden. De beslissing om de EU te verlaten heeft nog maar weinig goeds opgeleverd, zegt professor Europese politiek Hendrik Vos.
4: Ze zeiden van, we gaan weer baas worden over ons eigen land. Dat betekent dat we meer geld zullen hebben om in de gezondheidszorg te steken. We gaan migratie aanpakken, eigen handelsafspraken maken. We gaan de welvaart meer voor ons kunnen houden. Maar in de praktijk zie je dat het leven duurder is geworden, dat de handel veel stroever loopt.
2: Gisteren kondigde de Britse premier Starmer nog zijn ontslag aan. Hij is zo al de 6e premier die sinds de Brexit vroegtijdig opstapt. Eerst kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. En tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
1: Christina, een hele zomer lang.

Romanoff. U herkende de stem van Cher. En zo beginnen wij op deze toch wel een warme dinsdagochtend met een nieuwe Let the Music Play. Het raar eraan is, ik duik de studio binnen. Ja, buiten was het wel lekker warm. Binnen is het ietsje koeler. En waarom? Omdat wij voor een klein stukje in de kelder zitten. Zo half en half. Ja, ik weet niet hoe je dat moet noemen. In elk geval welkom. Ik ben Jean-Paul Deby en ik neem je mee naar 11 in een nieuwe Let the Music Play.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg en zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Christina.

Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Misschien kennen de meeste mensen de Nederlandse groep Shocking Blue. En haar liedzangeres Mariska Veer is het best met de nummer Venus. Heel lange tijd geleden stond ook toen in de Amerikaanse hitparade uniek. En dit is een ander exemplaar van hem, de Inkpot.

0: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar 34 euro.
2: Christina,

En zo gingen wij even meezingen met Maxim en de Grammar en de Hey Hey Hey, The Thing I Love. Ik heb binnen 10 minuten dus ook nog wat informatie over het muzikale openluchtconcert dat volgend weekend zondag 28 juni doorgaat in Hallaar. Maar eerst David Bowie. Dit zijn de Ashes to Ashes.

En ik heb nog een uitstip voor jullie allemaal, want aanstaande zondag 28 juni, dan gaat er in Hallaar Centrum een muzikaal openluchtconcert door van de dynamische fanfare, de koninklijke fanfare de Berthoudszone, vanaf 10:30. En het leuke eraan is, men begint met de allerkleinste, dan komt het instaporkest, dan het jeugdorkest en dan de grote fanfare om samen af te sluiten met een feestelijke apotheose. Hallaar Centrum, aanstaande zondag 10:30.

0: Christina, regionaal.
1: Warme dagen zijn niet zonder gevaar. De warmte kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Daarom vertellen we jou graag welke voorzorgsmaatregelen jij kan nemen. Vooral ouderen, kinderen en alleenstaanden zijn kwetsbare groepen. Bovendien pieken de sterftecijfers op erg warme dagen. Daar wil de overheid iets aan doen. En jij kan helpen door kleine en eenvoudige maatregelen te nemen die jezelf en anderen beschermen tegen de warmte. Bekijk het snel via warmedagen.be.
2: Every second, every heartbeat. Christina.

En dit was Judith met de Self-Made Woman. Richting 11 uur lopen we nog zij aan zij met Fergie, met Bloom, met Bruno Mars. Maar eerst laten we dit Franstalige nummer nog even op u lossen. Het is een bijzonder geslaagde van Frans Gal. Dit heet De Branche.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg.
1: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
2: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
3: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
4: Christina,

ik afscheid nemen, maar ik doe het wel even spitsvondig. Want dit was Bloem en Bloem is een ingrediënt van de keuken. En zometeen komt onze keukenprins eraan, dus dat is al goed scoren. En ik wil alleen bij jou zijn, is ook een uitdrukking van mijn collega Wim van Akker. Dus

0: laagste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Vanaf vandaag kan je via de website mypension.be tellers bekijken met de dagen die meetellen voor de pensioenbonus of malus. Dat laat de federale pensioendienst weten. Die bonus en malus zijn een van de belangrijkste punten in de pensioenhervorming van de federale regering. Wie met pensioen gaat voor de wettelijke pensioenleeftijd krijgt minder geld en andersom. Op MyPension kan je nu dus zien hoe je die malus kan vermijden. Opvallend, want nog niet iedereen krijgt zijn pensioendatum op de website te zien. Zwangere vrouwen zijn zich te weinig bewust van de gevolgen van hitte. Ongeboren en pasgeboren kinderen zijn extra kwetsbaar op hele warme dagen. Maar een nieuwe bevraging van de UGent toont dat zwangere vrouwen daar weinig over weten, zegt onderzoekster Eline Holvoet.
2: Een verhoging van de temperatuur wordt geassocieerd met bijvoorbeeld vroeggeboorte, met laag geboortegewicht, ook doodgeboorte, maar ook voor de zwangere vrouw eigenlijk meer zwangerschapsdiabetes, ook bloeddrukstoornissen tijdens de zwangerschap. Zeker ook vanuit de zorgverlening. Dat ze daar gewoon niet die kennis en dat bewustzijn zelf ook hebben.
1: Onderzoekers roepen daarom op om nog meer aandacht te geven aan de bescherming van zwangere vrouwen tijdens hittegolven. In Italië is intussen code rood afgekondigd voor 15 steden, waaronder Rome en Milaan. De komende dagen kunnen daar nog steden aan worden toegevoegd. Ook in Frankrijk geldt code rood in een groot deel van het land. Bij ons geldt vanaf morgen code oranje in het binnenland, vanaf donderdag ook aan de kust. Eerst kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
3: Christina, een hele zomer lang.

In de jaren 70 was er een Nederlandse zangeresje, Anja genaamd. En die scoorde ooit een hit in de Lage Landen. Met De Laatste Dans, ook bij ons dus. En dat was de inspiratiebron voor Gorky om dit tot hit te katapulteren. Dat was Anja als opener van deze lunchbreak op deze dinsdagochtend. Daarnet was hij dan nog, een ras echte radio-icoon. Jean-Paul de Bie zijn naam. Morgen mag hij weer, vanaf 10 uur is hij terug present. Nu mogen wij dus de komende 2 uur in die Clubhouse.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandiels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Sandiels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
2: Christina.

Het is een bedwetertje dus. Terry Swims en Mr. Know-It-All. En een man uit het Duitse Alsveld heeft aangifte gedaan bij de politie omdat beelden van hem op het WK zo zijn bewerkt met AI dat hij eruit ziet als Adolf Hitler. Hoewel hij zelf niet herkenbaar is op de foto, is zijn zoon die naast hem staat dat wel.

0: ruikt dat lekker. Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
2: Christina.

De garantie die ik u kan bieden is dat het weer een hit gaat worden voor Alex Warren. Nieuwe single was dat, die heet Passenger. En daarvan nog Sergio Mendes met Mashkenara. En dit is Billy Ocean.

Graag geziene gast in de lunchbreak. Deze Harry Styles, dat was Aperture. En vanavond, dan is het zover, of dus te zeggen vannacht. Want de nacht van 23 op 24 juni, dan is het midzomernacht. Bij ons ook wel gekend als Sint-Jansnacht. En de daaropvolgende ochtend, die werd algemeen gezien als een magische tijd. Waarin het onmogelijke mogelijk werd.

De man is nog altijd populair bij ons en hij komt dat nog maar eens bewijzen. Volgend jaar zal dat zijn, op 7 mei, dan komt hij naar het cultureel centrum Zwanenberg in Heist op den Berg. Dit was nog Frank Boeien, toen nog met groepje 1985 en Kronenburgpark.

We dromen er allemaal van natuurlijk. Forever Young van DJ-licious en Milo. En de stad Lier laat weten dat er werken zijn aan flitspalen op het kruispunt van de Antwerpse Steenweg met de Ring. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt vanaf vandaag de lussen in het wegdek die het verkeer registreren. Deze werken duren 5 dagen, verspreid over 1 maand. Daarna gaan de flitspalen weer aan. Die meten trouwens de snelheid en wie door een rood licht rijdt. Vandaag dus de eerste werkdag en ook op 25 juni, 2, 10 en 20 juli. Telkens van 9 uur tot 15 uur. Hou er rekening met hinder volgens de signalisatie of de instructies van de politie. De details van elke fase kan je lezen op de website van de stad Lier. Dit is muziek van Christina Aguilera en Missy Elliott.

De originele versie van Rose Royce die zat gisteren nog in de lunchbreak verstopt. Wij opteerden nu eens voor deze uit 2004 van Christina Aguilera en Missy Elliott. Tijd om een klassieker uit de 70s erbij te sleuren. Eentje van Mink DeVille. Dit is Spanish Roll.

Ze is al een tijdje bezig aan haar stormachtige opmars. Het begon allemaal met dit nummer. Man I Need werd een dikke hit in Vlaanderen. Afkomstig van Olivia Dean natuurlijk. Dat in deze lunchbreak op deze dinsdag vandaag zijn we de 23e juni 2026. Tijd om dit nummer uit 2008 er nog eens bij te halen van Neo. Dit is Miss Independent.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Zwangere vrouwen zijn zich te weinig bewust van de gevolgen van hitte. Ongeboren en pasgeboren kinderen zijn extra kwetsbaar op hele warme dagen. Maar een nieuwe bevraging van de UGent toont dat zwangere vrouwen daar weinig over weten, zegt onderzoekster Eline Holvoet.
4: Een verhoging van de temperatuur wordt geassocieerd met bijvoorbeeld vroeg geboorte, met laag geboortegewicht, ook doodgeboorte, maar ook voor de zwangere vrouw eigenlijk meer zwangerschapsdiabetes, ook bloeddrukstoornissen tijdens de zwangerschap. Zeker ook vanuit de zorgverlening, dat ze daar gewoon niet die kennis en dat bewustzijn zelf ook hebben.
3: Onderzoekers roepen daarom op om nog meer aandacht te geven aan de bescherming van zwangere vrouwen tijdens hittegolven. De OCMW's trekken opnieuw aan de alarmbel en roepen werklozen die een uitkering gaan verliezen op om zich tijdig aan te melden. Volgende week volgt een nieuwe groep van 35.000 langdurig werklozen. En een groot deel daarvan meldt zich mogelijk aan bij het OCMW, zegt Nathalie de Bast van de Steden en Gemeenten.
5: Maar het is koffiedik kijken hoeveel er dat precies zullen zijn. Dat komt dan samen met de zomervakantie en uiteraard maakt dat het moeilijk. Wij raden mensen alleszins aan van als zij hun uitkering verliezen en denken dat ze recht hebben op een leefloon, om die vraag nu al te stellen en niet te wachten.
3: 1 op de 10 mensen die zijn uitkering volgende week verliest, heeft zich intussen al gemeld. Vanaf vandaag kan je via de website mypension.be tellers bekijken met de dagen die meetellen voor de pensioenbonus of malus. Dat laat de federale pensioendienst weten. Die bonus en malus zijn een van de belangrijkste punten in de pensioenhervorming van de federale regering. Wie met pensioen gaat voor de wettelijke pensioenleeftijd krijgt minder geld en andersom. Op MyPension kan je nu dus zien hoe je die malus kan vermijden. Opvallend, want nog niet iedereen krijgt zelfs zijn pensioendatum op de website te zien. Jongeren die vaak frisdrank drinken hebben later meer kans op een hogere bloeddruk. Dat blijkt uit een studie in de Standaard. Het gaat over 2 of meer gesuikerde dranken, ook fruitsappen, per dag als je tussen 9 en 16 jaar bent. Dat leidt als volwassene tot dubbel zoveel kans op een verhoogde bloeddruk. Wielrenster Lotte Kopecky rijdt deze zomer mee in de Tour de France Femme vanaf 1 augustus, haar 4e deelname. Dat heeft ze zo net bekendgemaakt. Ze start haar zomer met het BK-tijdrijden vrijdag in Markedal in Oost-Vlaanderen. Ze kan daar voor de 8e keer op rij Belgisch kampioen worden. Het wordt zonnig deze namiddag en ook warm bij maxima tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
2: Christina, een hele zomer lang. Bye.

0: Dunkerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
2: Christina.

Craig McLachlan. Ooit acteerde hij in Neighbours en van daaruit heeft hij een muziekcarrière trachten te lanceren. En daar is hij toch wel gedeeltelijk in geslaagd, want dit was toch wel een hit begin jaren 90. Dat was nog eens een keertje Mona. En daarvan nog uit de buurt van Oslo, Noorwegen, zitten we dan. De Bauza met Magnetic, trouwens over Noorwegen gesproken. Die worden tegenwoordig hoger aangeschreven op de wereldranking van het voetbal dan onze Rode Duivels. Net zoals Colombia bijvoorbeeld. Die worden dus kansrijker ingeschat. Rhythmics, dat zijn de volgende in de line-up hier bij Christina in de Lunchbreak. When Tomorrow Comes.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg en zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Christina.

Safe Room van John Legend, die momenteel bezig is met zijn Get Lifted 20th Anniversary Tour. Vanwege deze tournee keert hij niet terug in de jury van The Voice. In Amerika zitten we dan natuurlijk. Daarnaast headlined hij ook deze zomer op twee grote festivals. Op het Nederlandse North Sea Jazz Festival in Rotterdam en op Gent Jazz in België natuurlijk. Dit is muziek van Bruce Hornsby en The Range uit het einde van de jaren 80. The Valley Road.

0: Hij staat ook wel gekend als de man die de piano opnieuw introduceerde in de popmuziek in de jaren 80. Bruce Hornsby, samen met zijn begeleidingsband The Range. Dat was The Valley Road. En deze jongeman, die heeft Vlaanderen in zijn pocket. Hij vult hier met gemak arenas, maar in Nederland is het iets moeilijker, heeft hij onlangs nog aan de lijve ondervonden. Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Make Me Smile, Come Up and See Me. Grootste hit voor Steve Harley en Cockney Rebel. En daarvan nog Meteor met zijn nieuwe single, die heette Nooduitgang. Trouwens, de weg naar de top in Nederland lag iets moeilijker. Daar waren niet alle shows van zijn clubtour uitverkocht. En dat lag hem toch wel een klein beetje zwaar op de maag. Dit is Olivia Rodrigo met Drop Dead.

Drive Safe van Miles Smith en Nell Horan bij Christina in de lunchbreak op de dinsdagmiddag. Smakelijk eten trouwens. In Amerikaanse media, daar gaat het al dagen over het groene water in de Reflecting Pool. Dat is het waterbassin Washington dat vorige maand voor miljoenen werd gerenoveerd. En Trump beloofde dat het water blauw zou kleuren. Maar hij erkende de problemen. Al komen die volgens hem door vandalisme, maar daar is geen bewijs voor.

0: Bistro Calegato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor de lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Calegato.
1: Christina.

origineel was van Kool & The Gang, maar in 2003 kwam deze versie tot stand door Atomic Kitten. Dat was Ladies Night. Dit ook nog. Netflix die gaat een film maken van het kinderprogramma Sesame Street. Bij ons beter gekend als Sesamstraat. De streamingdienst wist na een biedingsstrijd tussen meerdere studio's uiteindelijk de rechten binnen te halen. Binnenkort kunnen we dus genieten van Pino en consorten op het witte doek. We gaan het hierbij houden voor deze dinsdag. Morgen zijn we weer vanaf 11 uur voor een nieuwe lunchbreak. Nog een fijne dag. Yes.

0: Christina Nieuws.
1: Het crisiscentrum kondigt de alarmfase af voor de hitte overdag en 's nachts en voor de hoge ozonconcentratie. Dat is beslist na nationaal crisisoverleg. Het is maar de tweede keer ooit dat dat gebeurt. Yves Stevens van het crisiscentrum.
2: Vanuit federaal niveau worden er geen maatregelen opgelegd. Het is aan de verschillende sectoren om te kijken welke maatregelen zijn er nodig. Onze aandacht gaat in eerste instantie uit naar de meest kwetsbare mensen. Ouderen, kinderen, mensen met chronische ziektes. Ga langs bij die mensen, telefoneer naar die mensen om ervoor te zorgen dat ze oké zijn.
1: Het blijft nog tot zondag uitzonderlijk warm. Een agent van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen krijgt 10 maanden cel en een boete van 16.000 euro met uitstel. Dat heeft de rechtbank beslist. Hij deed verschillende onwettige opzoekingen in de politiedatabanken. De man speelde ook allerlei informatie door over het Antwerpse drugsmilieu. En speurders vonden ook naaktfoto's van een verdachte terug op zijn gsm. De man is schuldig aan het schenden van zijn beroepsgeheim en aan voyeurisme. In De Haan aan de kust is een man van 56 overleden na een aanrijding. Dat bevestigt het parket. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Mogelijk werd de man door zijn eigen partner aangereden. Een verkeersdeskundige moet nu onderzoeken hoe dat kon gebeuren. Er konden gisteren zeker 36 tankers met olie en gas door de straat van Hormuz varen. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. De zeestraat was de afgelopen maanden geblokkeerd. Door het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS kunnen er weer schepen doorvaren. Al blijft het afwachten of de zeestraat nu effectief weer volledig open blijft. En wielrenster Lotte Kopecky rijdt deze zomer mee in de Tour de France Femme vanaf 1 augustus. Haar vierde deelname al. Dat heeft ze zo net bekendgemaakt. Ze start haar zomer met het BK-tijdrijden vrijdag in Markedal in Oost-Vlaanderen. Ze kan daar voor de 8e keer op rij Belgisch kampioene worden. Het wordt zonnig deze namiddag en ook warm bij maxima tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. En tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
0: Het is zomer op je radio. Christina.

0: GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL, dat merk je wel. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: Heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. GVL. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: Christina,

0: verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie.
3: Bosmans slaapcomfort.
2: Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort.
3: Bosmans slaapcomfort.
4: Christina.

0: een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlak bij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar €34.
2: Zondag 5 juli is er de Covera Classic. De vaste afspraak voor wielertoeristen en familiefietsers over een prachtig parcours met afstanden van 20, 35, 65 en 90 kilometer. Inschrijven kan vanaf 7:30 aan de Covera Fabriek in het Industriepark in Hulshout. Covera! Er is een uitgebreide bevoorrading en een gratis geschenkje voor elke deelnemer. Zondag 5 juli, de Covera Classic. Covera!
3: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De parlementaire stemming over een langere abortustermijn is uitgesteld. Op de agenda stonden voorstellen van de oppositie, maar tot een stemming kwam het niet. De meerderheidspartijen wisten die te omzeilen, zegt politiek journalist Karel Latré.
3: Ze hebben effectief een truc gebruikt en dit toont gewoon het fundamentele wantrouwen tussen regeringspartijen. Ze zijn niet zeker dat elke partij, en dan vooruit en MR zeker, zich aan de afspraken zullen houden. Stemmen jullie, zoals altijd eigenlijk, een voorstel van de oppositie gewoon weg? Dat is onzeker.
2: Omdat het voorstel van de oppositie bijna identiek is als wat MR en Vooruit willen. Ze willen de termijn verlengen tot 18 weken. CD&V trekt de lijn op 14 weken. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in De Haan aan de kust. Voorbijgangers vonden een man van 56 op straat. Hij overleed ter plaatse. Zijn partner werd intussen opgepakt. Volgens de eerste vaststellingen zou zij de man hebben aangereden, waarna ze wegvluchtte. Waarom is niet duidelijk. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld en er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Er konden gisteren zeker 36 tankers met olie en gas door de straat van Hormuz varen. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. De zeestraat was de afgelopen maanden geblokkeerd. Door het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS kunnen er weer schepen doorvaren. Al blijft het afwachten of de zeestraat nu effectief weer volledig open blijft. Het wordt zonnig deze namiddag en ook warm bij maxima tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
1: Christina, een hele zomer lang.

Verve met Bittersweet Symphony. Een hele goede namiddag op deze dinsdagnamiddag 23 juni. Ik ben Gert en ik neem jullie mee richting 4 uur. Met straks een zomerritje van Papi Sanchez. En tussen het studeren door, ja, dan mag je toch ook eens goed gek doen. Ja, dit is zo'n gek momentje met Gordo en Renier Zonneveld. Op zijn Spaans, Loco Loco.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandwheels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Sandwheels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Het WK voetbal op grootscherm bij je thuis.
1: Electro van Loo, de grootste en goedkoopste.
0: Ongelooflijke WK-aanbiedingen. Tot 1000 euro cashback op flatscreen TV's.
1: Electro van Loo.
0: Electro van Loo heeft het grootste aanbod in de regio. Grote merken, superhoge kwaliteit aan enorm lage prijzen.
1: De grootste en goedkoopste.
0: Electro van Loo in Boyschot en Heist op den Berg.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg en zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Christina.

Een onvergetelijk nummer uit de film Dirty Dancing. Eric Carmen met Hungry Eyes. Brian McFadden komt eraan. Real to Me. Maar eerst deze van David Guetta en One Republic op jullie loslaten. Let's make

Ierse band Westlife, een solohit van hem uit 2004, Real To Me. Elk uur bij Christina ook Nederlandstalig werk. En dit uur zit er eentje van Mama's Jasje tussen. Pas je.

0: Christina, regionaal.
1: Warme dagen zijn niet zonder gevaar. De warmte kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Daarom vertellen we jou graag welke voorzorgsmaatregelen jij kan nemen. Vooral ouderen, kinderen en alleenstaanden zijn kwetsbare groepen. Bovendien pieken de sterftecijfers op erg warme dagen. Daar wil de overheid iets aan doen. En jij kan helpen door kleine en eenvoudige maatregelen te nemen die jezelf en anderen beschermen tegen de warmte. Bekijk het snel via warmedagen.be.
2: Christina.

Every Breath You Take. 23 juni, vandaag is het internationale weduwendag en ook dag van de mantelzorger. En dan nu alles of niks met Cher uit 1999.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Je tuin ziet er altijd stralend uit. Dag in dag uit. Tuinrama.
2: Heel veel mensen houden van een lekker zonnetje. Maar vaak is een plekje in de schaduw ook welkom. Tuinrama heeft een grote keuze parasols en schaduwzeilen. Je vindt er vast en zeker de beste oplossing.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
2: Tuinrama, dat is voluit genieten van de zomer.
1: Tuinrama.
2: Provinciebaan in Houtvenne.
3: Christina.

0: Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Ik ga je eventjes verlaten, maar niet voor lang, want tussen 3 en 4 ben ik er weer voor deel 2 van At Work It's. Nu nog Gauthier en Kimbra, Somebody That I Used To Know. Dan hebben we het nieuws en weer van 3 uur. En N.E.R.D. en Nelly Furtado, die krijg je daarna.
1: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

0: Opste in alle huishoudelektro, OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. In het parlement is de stemming over een verlenging van de abortustermijn uitgesteld, met een trucje van de regeringspartijen. De oppositie wilde stemmen over een voorstel om de termijn voor abortus te verlengen van 12 naar 18 weken. Iets wat meerderheidspartijen MR en Vooruit ook willen, maar hun coalitiepartners N-VA en CD&V niet. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
2: Ze hebben effectief een truc gebruikt en dit toont gewoon het fundamentele wantrouwen tussen regeringspartijen. Ze zijn niet zeker dat elke partij, en dan Vooruit en MR zeker, zich aan de afspraken zullen houden. Stemmen jullie, zoals altijd eigenlijk, een voorstel van de oppositie gewoon weg? Dat is onzeker.
1: De stemming is nu voor minstens een half jaar uitgesteld, dik tegen de zin van de oppositie. De bromfietser die gisterenmiddag gegrepen werd door een trein op een overweg in Hoboken in Antwerpen is overleden. Dat meldt het parket. Het gaat om een jongen van 18. Volgens ooggetuigen reed hij door het rood en slalomde hij tussen de gesloten slagbomen. In Frankrijk zijn sinds vorig weekend al zeker 40 mensen verdronken toen ze verkoeling zochten voor de hitte. De meeste sprongen in het water in onbewaakte zones, vooral jongeren. Dat meldt premier Lecornu. Hij roept op om niet te zwemmen op plekken waar dat niet mag. De rest van de dag is het zonnig bij maxima tot 32 graden. Morgen volop zon en tot 36 graden.
3: All summer long. Christina.
4: Okay.

Dat is het ook op deze dinsdagmiddag. Hot and Fun, NERD en Nelly Furtado. Somber komt eraan. Shakira, Kamrat, Michael Jackson en Texas. En dit zijn Lloyd Cole en The Commotions met Perfect Skin. En als jij een perfecte huid wil, moet je goed smeren met al die zon.

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.

We schreven 1999 met Madonna en Beautiful Stranger. Het is feest in het Groothertogdom Luxemburg. Nationale feestdag vandaag. En wij gaan hier wegdromen bij muziek van Bryan Adams. Heaven.

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
2: Christina,

Ook de 70s herbeleef je hier bij Christina uit 78, Robert Palmer met Every Kind of People. Voor ieder wat wils, dit zijn de Black Eyed Peas met Meet Me Halfway.

Onontvankelijke 40, elke zaterdagmiddag tussen 2 en 4. Kamerad met Be Mine. En dit is oh zo'n mooi plaatje uit mijn tienderjaren. Ik was 16 toen dit nummer uitkwam van Steve.

geven en nemen, zo hoort dat. En Chaperone, dat is vooral een gever, heb ik de indruk, de giver. Hele goedemiddag, hoe is het daar aan de andere kant van de radiocomputer of smartphone? Met Johan Verminne gaan we het hier allemaal een beetje opvrolijken. Je mag gerust meezingen op deze

0: Zondag 5 juli is er de Covera Classic. De vaste afspraak voor wielertoeristen en familiefietsers over een prachtig parcours met afstanden van 20, 35, 65 en 90 kilometer. Inschrijven kan vanaf 7:30 aan de Covera Fabriek in het Industriepark in Hulshout. Covera! Er is een uitgebreide bevoorrading en een gratis geschenkje voor elke deelnemer. Zondag 5 juli, de Covera Classic. Covera!
1: Christina,

Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Jarig vandaag op deze dinsdag 23 juni. Leslie McGregor Lee John van Imagination wordt 69. Jason Mraz 49. En Duffy 42. Do you wanna funk with me? Bart die knikt van wel, dus dat gaan we dan ook doen zo dadelijk. Dit zijn Patrick Cowley en Sylvester. Nog een hele fijne dinsdag. En graag tot morgen. Afspraak om 2 uur.

0: Heistel, Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistel den Berg.
1: We vieren speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Op een twintigtal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan wegen door de hitte. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Mogelijk wordt het probleem de komende dagen nog groter. Daarnaast lopen geplande wegenwerken vertraging op, onder meer omdat het te warm is om beton te gieten. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een dode gevallen bij een arbeidsongeval tijdens renovatiewerken aan een boerderij. Het gaat om een man van 61. Zijn collega werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij is intussen wel buiten levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat de twee aan het doen waren en wat er precies fout liep. Het parket onderzoekt dat nog. De delegatie van de Afghaanse Taliban is aangekomen in Brussel voor overleg met de Europese Commissie over de terugkeer van vluchtelingen. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Er is veel te doen over het bezoek. Zo liet Buitenlandse Zaken eerst een veiligheidsanalyse uitvoeren voor de leden van de Taliban-delegatie een visum kregen. De Internationale Federatie voor de Mensenrechten dient een klacht in tegen hen, omdat vrouwen en meisjes in Afghanistan nog amper rechten hebben sinds de Taliban er aan de macht is. En sport, Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen. Simons is 49 en was eerder al hoofdcoach bij Zultewaregem, Dender en Westerlo. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen schijnt de zon volop tot 36 graden.
2: Christina, all summer long.

Religion van BB Rexha en Faithless tot even over vier op dinsdag. Vandaag, beste vrienden, 23 juni. De zomer is officieel van start gegaan en dat voel je hier toch bij ze. Wees nu eigenlijk een beetje te warm, want iedereen zaagt erover. Maar niettegenstaande zorgen wij voor de zomerse vibe. Goedemiddag, welkom bij Onderweg.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Je tuin ziet er altijd stralend uit. Dag in dag uit. Tuinrama.
2: Tuinrama. Je vindt er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuinrama. Ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen.
2: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
2: Op de baan Heist Westerlo.
3: Christina.

Styles en The American Girls op dinsdag namiddag. Het is warm buiten en alcohol wordt verbruikt. Wat doet Frankrijk daarmee? Wel, Frankrijk die verbiedt alcohol op straat in de regio's met code rood door de hittegolf. Ook bij ons stijgt het kwik tot komende dagen tot richting 37 graden. Wel, die extreme hitte, wat doet dat met jou als je alcohol drinkt? Ik zal één ding meegeven. Het gaat van kwaad naar erger.

0: GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL. Voor installateurs en doe-het-zelfers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem? Dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. GVL. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie.
1: Bosmans slaapcomfort.
2: Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort.
1: Bosmans slaapcomfort.

weet niet hoe het bij jou zit, maar heb je ooit al overnacht in Amsterdam of er een avondje doorgebracht? Bazaar maakte er een liedje over Nacht in Amsterdam en ik heb het ooit al eens meegemaakt. Het is like Fiction Factory. It feels like heaven. Goedemiddag, ben 4:30. Dit is Christina en we zijn samen onderweg naar 5.

0: Morales. In love, love, love with you. I hate that it's true. I'm still in love with you. En dan het warm is, dat weten we allemaal, want iedereen blijft nu momenteel een officieel een hittegolf. En die zal nog tot volgend weekend aanhouden.
1: Bart Smolders.
0: Jawel, daarom tijd voor een zomerse vibe in je radio. Dinsdag namiddag, dit is Christina. En weekend nog Ming de Veel uit 84 met Demasiado Corazon. Goedemiddag. Hey.

Jellicious met Magic With You. En komende weekend is het weer zover in de Bergstraat in Heist. Dan is er weer volop magie tijdens de Heistse braderij. Ben je er nog nooit geweest? Dan raad ik je aan om vrijdag, zaterdag of zondag een kijkje te gaan nemen. Want het is daar één en al feest op de Bergstraat tijdens de Heistse braderij.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg. En zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Christina.

Tracker Band 1979 en A Walk in the Park. Het is bijna 5 uur. Wij mogen uittikken voor vanavond. Dus wij mogen straks een wandelingetje gaan doen in het park van Heistoddenberg bijvoorbeeld. Zometeen is er Stijn Jacobs. Ik laat je nog met Oscar and the Wolf met Somebody Without You. En zometeen nog BTS met Swim. Zwemmen? Een goed idee voor vanavond. En graag tot morgen.

0: Christina Nieuws.
1: Als je de trein neemt, kan je vanaf 1 juli al op het perron gecontroleerd worden om te zien of je wel een geldig ticket hebt. Dat meldt de NMBS, want ook om op de perrons te komen heb je eigenlijk een geldig kaartje nodig. Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: Wie gecontroleerd wordt en die niet in orde is, ja, die krijgt een boete van €90. En als je dat binnen de 2 weken niet betaalt, ja, dan kan dat een administratieve boete worden die, ja, als je meerdere keren wordt betrapt, zelfs kan oplopen tot €500. Het is echt wel een manier om fraude gaan aan te pakken.
1: En ook zwart rijden. Daarom schaft de NMBS ook de ticketverkoop op de trein zelf af. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een dode gevallen bij een arbeidsongeval tijdens renovatiewerken aan een boerderij. Het gaat om een man van 61. Zijn collega werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is intussen buiten levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies fout liep. Het parket onderzoekt dat nog. Op een 20-tal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan wegen door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
3: We zien vooral wel wat problemen in het oosten van Vlaanderen, dus de provincie Limburg, maar ook de regio Kempen, de streek rond Aalst ook. En we hebben onder andere vanmiddag de gewestweg in Herzelen een tijdje moeten afsluiten, omdat daar de beton inderdaad naar boven was gekomen. En we verwachten de komende uren en dagen nog wel meer van die hitteschade te zien.
1: Want het blijft nog een hele tijd heet. Daarnaast lopen wegenwerken die bezig zijn of gepland staan vertraging op. Onder meer omdat het te warm is om beton te gieten. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw zijn aan het officiële deel van hun staatsbezoek aan ons land bezig. Ze zijn hier al enkele dagen, maar vanmorgen pas was er een welkomstceremonie aan het Koninklijk Paleis in Brussel. Ook koning Filip en koningin Mathilde waren erbij. Deze namiddag bezoeken ze de Grote Markt, het stadhuis van Brussel en het federaal parlement. De keizer praat ook met premier De Wever en straks is er nog een staatsbanket op het kasteel van Laeken. Japan is een belangrijke economische partner voor België. De delegatie van de Afghaanse Taliban is aangekomen in Brussel voor overleg met de Europese Commissie over de terugkeer van vluchtelingen. Europa had hen uitgenodigd en dat pikken mensenrechtenorganisaties niet. Zij vinden dat de EU op deze manier het bewind van de Taliban steunt. Terwijl Afghaanse vrouwen en meisjes nog amper rechten hebben en wie kritiek heeft wordt opgepakt, zeggen ze. Ze dienen daarom een klacht in tegen de leden van de Taliban-delegatie. En sport, Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven. Hij tekende er een contract voor 2 seizoenen. Simons is 49 en was eerder al hoofdcoach bij Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon volop tot 36 graden, vrijdag plaatselijk zelfs tot 39 graden.
0: Christina, een hele zomer lang.

uitgeschoven single van haar derde album, Daughter from Hell, dat op 17 juli uit wordt gebracht. Hitte Wall en Gracie Abrams hier op Christina op dinsdag namiddag. Tot aan de klok van 7 uur blijf ik bij jou. Hier is Gracie Jones. Wees welkom.

0: je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato.
1: Christina.

kan dat op verschillende manieren interpreteren. Ja, ik ben een hele goede jongen. Of je hebt iets stouts gedaan en je moet je verantwoorden. I'm good. Jelly Roll van begin dit jaar. Dit was een hit, een zomerhit trouwens, in 2022.

0: Zondag 5 juli is er de Covera Classic. De vaste afspraak voor wielertoeristen en familiefietsers over een prachtig parcours met afstanden van 20, 35, 65 en 90 kilometer. Inschrijven kan vanaf 7:30 aan de Covera-fabriek in het Industriepark in Hulshout. Covera! Er is een uitgebreide bevoorrading en een gratis geschenkje voor elke deelnemer. Zondag 5 juli, de Covera Classic. Covera!
1: Christina.

wel een van de beste stemmen die je vandaag kan vinden op de planeet. Olivia Dean en Man I Need. Hit van vorig jaar, voormalige nummer 1 uit de Bangelijke 40. En Taylor Swift die heeft iets aangekondigd. Ja, en dan luistert heel het universum. Ze heeft een nummer gemaakt voor de soundtrack van Toy Story 5. Die komt er dadelijk aan, na Starship en Sarah.

zijn hit pakken. Sam Veld, want daarover gaat het met Hey Son. Werkte mee aan dit nummer MC4D Vice. En de stem, dat is die van Ello Black, die ook Wake Me Up van Avicii heeft ingezongen. Deze Schotse dame die is hevig aan het supporteren voor het nationale voetbalteam van Schotland. Want ze zijn erbij op het WK. Amy McDonald.

0: Het WK voetbal op grootscherm bij je thuis.
1: Electrovalo, de grootste en goedkoopste.
0: Ongelooflijke WK-aanbiedingen. Tot 1000 euro cashback op flatscreen TV's.
1: Electrovalo.
0: Electro van Look heeft het grootste aanbod in de regio. Grote merken, superhoge kwaliteit aan enorm lage prijzen.
1: De grootste en goedkoopste.
0: Electro van Look in Boyschot en Heist op den Berg.
1: Electro van Look. Voor een goede service, garage Serniels.
2: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen.
1: Garage Serniels.
2: Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken.
1: Garage Serniels.
2: Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
3: Christina.

was een bekende en nog steeds een bekende choreografe die onder andere meewerkte aan de tours van Janet Jackson. Daarna heeft ze de stap gezet naar een zangcarrière, Paula Abdul, uit het einde van de jaren 80 en Straight Up. De klok van 6 uur is in zicht. Dan ben ik er opnieuw. Tot zo.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De stroomprijs in ons land stijgt morgen tot boven de 1000 euro per megawattuur. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar. Het komt door de hitte, waardoor veel mensen 's avonds hun airco aanzetten. Net op het moment dat er geen of veel minder zonne-energie wordt opgewekt. En er staat ook weinig wind. Slecht nieuws dus voor onze windmolens. De hoge stroomprijzen zullen wellicht ook de komende dagen nog aanhouden. Vooral wie een dynamisch energiecontract heeft, waarbij de prijzen dus snel aangepast worden, kunnen dit voelen in hun factuur. Als je de trein neemt, dan kan je vanaf 1 juli al op het perron gecontroleerd worden om te zien of je wel een geldig ticket hebt, dat meldt de NMBS. Want ook om op de perrons te komen heb je een geldig kaartje nodig. Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: Wie gecontroleerd wordt en die niet in orde is, ja, die krijgt een boete van 90 euro. En als je dat binnen de 2 weken niet betaalt, ja, dan kan dat een administratieve boete worden die, ja, als je meerdere keren wordt betrapt, zelfs kan oplopen tot 500 euro. Het is echt wel een manier om fraude gaan aan te pakken.
2: En ook zwart rijden. Daarom schaft de NMBS ook de ticketverkoop op de trein zelf af. We hebben gemiddeld bijna 2 weken vakantie nodig om los te koppelen van het werk. 13 dagen na elkaar om precies te zijn. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SDWorks. We zitten daarmee op het internationale gemiddelde. Bijna 3 op de 10 werknemers hebben meer dan 2 weken verlof nodig om echt te bekomen. Bij ruim 1 op de 10 volstaat minder dan een week. Meer dan 6 op de 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort gewoon goed. Dat meldt Statistiek Vlaanderen. Je hoort Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
4: Dat is een schitterend resultaat. Dat is een heel mooi rapport dat we kunnen voorleggen. Er zijn voorbije jaren ook heel veel investeringen gedaan om dit resultaat te halen. Dus de mensen kunnen met een gerust hart gaan zwemmen op die plaatsen. Als de kwaliteit minder goed is, dan wordt dat ook wel uitgehangen.
2: Bij de zwemvijvers heeft 84% een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, behalve 1, daar is de zwemwaterkwaliteit slecht. Disneyland Parijs neemt uitzonderlijke maatregelen tegen de hitte. Zo zijn de meeste buitenattracties dicht en gaan de spektakels door zonder vuurwerk, drones en fonteinen. Ze passen ook de parade van de Disney-figuren aan. Zo is het parcours ingekort en dragen de personages lichtere kostuums of geen maskers. De bezoekers krijgen de raad om zoveel mogelijk in de schaduw te blijven en dingen binnen te doen. Er staan ook drankpunten en vernevelingssystemen in het park. En sport Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze verloor in de 2e ronde van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets, 2 keer 6-3. Beter nieuws uit de kwalificaties voor het hoofdtoernooi op Wimbledon. Daar staat Greet Minne in de 2e ronde, na winst in 2 sets tegen een Franse, 6-3 en 6-1, in minder dan een uur. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon volop tot 36 graden, vrijdag plaatselijk zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen, mogelijk ook met onweer.
1: Het is zomer op je radio, Christina.

Een geweldig duo, want ze gaven ons al hits als Titanium, maar ook She-Wolf, Falling to Pieces. Dit is van 6 jaar geleden. Let's Love, David Guetta en de Australische zangeres Sia. Christina, op dinsdagavond, mocht je pas inschakelen, wees welkom. Dit is een actuele danshit, Another N54 Ultra en Talk to You.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg. En zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Christina.

hoort het niet iedere dag, maar zeer fijn om een keer te draaien voor jullie Franse dansmuziek Image uit het midden van de jaren 80 et Les Démons de Minuit hier bij Christina. Nu een samenwerking van Fleming en Meteor. Niet nodig.

0: zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg. Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar €34.
2: Christina,

Altijd heel gevaarlijk om met geruchten om te gaan. Rumors en Thomas Gray. Ed Sheeran die komt er dadelijk aan. Na deze Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

De fijnste muziek, ja, die vind je bij ons. De positieve energie, dankzij Chic en You Are Beautiful. Het begin van de jaren 80. En die boodschap die sturen we ook door naar deze Engelse zangeres, Lily Allen.

0: Christina, regionaal.
1: Warme dagen zijn niet zonder gevaar. De warmte kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Daarom vertellen we jou graag welke voorzorgsmaatregelen jij kan nemen. Vooral ouderen, kinderen en alleenstaanden zijn kwetsbare groepen. Bovendien pieken de sterftecijfers op erg warme dagen. Daar wil de overheid iets aan doen. En jij kan helpen door kleine en eenvoudige maatregelen te nemen die jezelf en anderen beschermen tegen de warmte. Bekijk het snel via warmedagen.be.
2: Christina.

nieuwe nummer 1 sinds afgelopen zaterdag met zijn single Home Wrecker uit New York, Somber. Dit was al een keer werk van hem van vorig jaar, 12 to 12, en hij staat op het hoofdpodium van Pukkelpop. Ja, daar zal wel heel veel fans komen kijken. Tijd voor een hit uit het jaar 1997.

0: Zondag 5 juli is er de Covera Classic. De vaste afspraak voor wielertoeristen en familiefietsers over een prachtig parcours met afstanden van 20, 35, 65 en 90 kilometer. Inschrijven kan vanaf 7:30 aan de Covera-fabriek in het Industriepark in Hulshout. Covera! Er is een uitgebreide bevoorrading en een gratis geschenkje voor elke deelnemer. Zondag 5 juli, de Covera Classic. Covera!
1: Christina.

Allemaal vergeet je de tijd, maar ja, de klok van 7 uur is in zicht. Ik ga afscheid van jullie nemen. Waterloo van hen. Maak er nog een hele fijne avond van hier bij Christina. En graag tot een volgende keer. Ik laat je met Judith en Self-Made Woman. Tot later.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Loog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Loog. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Loog.
1: Christina Nieuws.
2: De stroomprijs in ons land stijgt morgen tot boven de 1000 euro per megawattuur. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar tijd. Het komt door de aanhoudende hitte. Dat zegt energie-expert Johannes Lavijnen van de UGent.
3: Er is veel meer vraag. Dat komt vooral door koelsystemen. Denk maar aan de airco's bij de mensen thuis. Maar ook commerciële en industriële koelsystemen die veel meer extra moeten koelen en dus ook meer elektriciteit vragen. Tegelijk zien we ook dat er aan de productiekant minder productie aanwezig is. Het is namelijk een zeer windstille week. Morgen wordt zelfs in heel Europa bijna volledig windstil.
2: Ook de komende dagen zal de stroomprijs wellicht nog hoog blijven. Vooral wie een dynamisch energiecontract heeft, waarbij de prijzen snel de markt volgen, kan dit voelen op zijn factuur. Meer dan 6 op de 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort gewoon goed, dat meldt Statistiek Vlaanderen. Je hoort Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
4: Dat is een schitterend resultaat. Dat is een heel mooi rapport dat we kunnen voorleggen. Er zijn voorbije jaren ook heel veel investeringen gedaan om dit resultaat te halen. Dus de mensen kunnen met een gerust hart gaan zwemmen op die plaatsen. Als de kwaliteit minder goed is, dan wordt dat ook wel uitgehangen.
2: Bij de zwemvijvers heeft 84% een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, behalve 1, daar is de zwemwaterkwaliteit slecht. Vlaams minister Hilde Krevits is vanmorgen aangevallen door een buizerd tijdens het joggen. Dat vertelde ze zelf in het parlement.
5: Ik kreeg zo'n klap op mijn hoofd. Ik dacht dat ik aangevallen werd door een mens, maar ik keek achter mij en die kwam nog eens op mijn hoofd gevlogen. Dus ik heb hier zo haarpijn, zoals dat heet. En dan is hij nog een derde keer langs mij gevlogen en dan ben ik gillend weggelopen. Ja. Ik wist niet dat nog zo rap kon lopen.
2: Buizerds zijn rond deze periode vaker agressief omdat ze dan kuikens hebben die nog niet kunnen vliegen. Disneyland Parijs neemt uitzonderlijke maatregelen tegen de hitte. Zo zijn de meeste buitenattracties dicht en gaan de spektakels door zonder vuurwerk, drones en fonteinen. Ze passen ook de parade van de Disney-figuren aan. Zo is het parcours ingekort en dragen de personages lichtere kostuums of geen maskers. De bezoekers krijgen de raad om zoveel mogelijk in de schaduw te blijven en dingen binnen te doen. Er staan ook drankpunten en vernevelingssystemen in het park. En sport Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze verloor in de tweede ronde van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets, 2 keer 6-3. Beter nieuws uit de kwalificaties voor het hoofdtoernooi op Wimbledon. Daar staat Greet Minne in de tweede ronde. Na winst in 2 sets tegen een Franse, 6-3 en 6-1, in minder dan een uur. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon volop tot 36 graden, vrijdag plaatselijk zelfs tot 39 graden.
0: Enjoy your summer.
1: Christina.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg en zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Christina, more music.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Er zit meestal geen airco in de bussen voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Terwijl die kinderen daar vaak uren in zitten en het binnen tot 45 graden kan worden. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Volgens een van de busmaatschappijen die een opdracht van de lijn rijdt, heeft maar één bus op de 10 airco. Marco Demerling van de lijn reageert.
4: Airco zelf is ook niet verplicht op die busjes. Ze moeten beschikken over een vorm van ventilatie op het voertuig. Dat kan een intern ventilatiesysteem zijn, dat kan het openzetten van raampjes zijn. Vandaar dat we zeggen, als je beschikt over busjes met airco, gebruik die dan. Als je andere mogelijkheden hebt, gebruik die ook en bekijk of die wel voldoende zijn.
3: De lijn zegt dat het alle opmerkingen gaat verzamelen om te kijken wat ze eraan kunnen doen. In Sprimont in de provincie Luik zijn twee jongeren verdronken toen ze verkoeling zochten in een oude, verlaten steengroeve. Ze waren samen met vrienden in het water gesprongen, maar volgens RTL konden de twee niet zwemmen. Het zou gaan om jongeren van 17 jaar. Het parket onderzoekt nog wat er precies fout liep. De brandweer waarschuwt opnieuw dat het gevaarlijk is om te gaan zwemmen op plaatsen waar dat verboden is, of die niet bewaakt worden. En meer dan 6 op de 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort gewoon goed. Dat meldt Statistiek Vlaanderen. Je hoort Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
5: Dat is een schitterend resultaat. Dat is een heel mooi rapport dat we kunnen voorleggen. Er zijn voorbije jaren ook heel veel investeringen gedaan om dit resultaat te halen. Dus de mensen kunnen met een gerust hart gaan zwemmen op die plaatsen. Als de kwaliteit minder goed is, dan wordt dat ook wel uitgehangen.
3: Bij de zwemvijvers heeft 84% een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, behalve één, daar is de zwemwaterkwaliteit slecht. Meer informatie vind je op kwaliteitszwemwater.be. Het koelt niet veel af vanavond en vannacht, de minima zakken niet onder 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden, vrijdag nog wat warmer.
2: Every second.
6: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Er zit meestal geen airco in de bussen voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Volgens een van de busmaatschappijen die een opdracht van de lijn rijden, heeft maar één bus op de 10 airco. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Kinderen zitten vaak uren in die bussen, terwijl het daar binnen tot 45 graden kan worden. Marco Demerling van de lijn reageert.
2: Airco zelf is ook niet verplicht op die busjes. Ze moeten beschikken over een vorm van ventilatie op het voertuig. Dat kan een intern ventilatiesysteem zijn, dat kan het openzetten van raampjes zijn. Vandaar dat we zeggen, als je beschikt over busjes met airco, gebruik die dan. Als je andere mogelijkheden hebt, gebruik die ook en bekijk of die wel voldoende zijn.
1: De lijn roept zijn onderaannemers op om zoveel mogelijk bussen met airco in te zetten. Ze gaan alle opmerkingen ook verzamelen om te kijken wat ze eraan kunnen doen. Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat heeft de directie gezegd op een ondernemingsraad. Het zou onder meer gaan om chauffeurs en mensen die de pakjes selecteren en sorteren. Volgens de vakbonden werken er op dit moment zowat 800 mensen voor UPS in België, de meeste in Diegem. En sport. Anderlecht heeft eindelijk een nieuwe trainer gevonden. Het wordt de Portugees Vitor Bruno. Hij is 43 en heeft nog niet zoveel ervaring als hoofdcoach. Met FC Porto won hij wel de Portugese Supercup, maar daarna vielen de resultaten tegen en werd hij ontslagen. Bruno zit daardoor al anderhalf jaar zonder club. Morgen stelt Anderlecht hem officieel voor. Het koelt niet veel af vanavond en vannacht. De minima zakken niet onder de 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog warmer.
3: Christina.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De NMBS schrapt vanaf morgen tot en met vrijdag 100 treinen per dag door de hitte. Veel oudere treinen hebben nog geen airco en het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
3: Het zijn zowel D-treinen van en naar Brussel die we schrappen, maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
2: Als je de komende dagen de trein wil nemen, check dan zeker op de app van de NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem ook zeker genoeg water mee. In Ukkel in Brussel is vanavond een vrouw gewond geraakt, vermoedelijk bij een steekpartij. Ze ligt in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe is. De politie onderzoekt de zaak en heeft al een verdachte opgepakt. Mogelijk gaat het om een familiedrama. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrisch centrum in Rekum als hij zelf. Wel in een andere campus, enkele kilometers verderop. De directeur van de instelling, Johan Hellings, wil en kan daar weinig over zeggen.
4: Ik kan daar geen antwoord op geven. Ik kan alleen maar zeggen, als dat inderdaad het geval zou zijn, dan zullen ze elkaar niet ontmoeten in de zorgcontext van onze organisatie.
2: Opvallend, Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. Orion krijgt ook €770.000 aan dwangsommen van onze staat, omdat hij jarenlang niet naar een instelling kon. Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat heeft de directie gezegd op een ondernemingsraad. Het zou onder meer gaan om chauffeurs en mensen die pakjes selecteren en sorteren. Volgens de vakbond werken er op dit moment zowat 800 mensen voor UPS in België, de meeste in Diegem. En sport, de Portugees Vitor Bruno wordt de nieuwe trainer van Anderlecht. Morgen stellen ze hem officieel voor. Bruno is 43 en werkte de voorbije jaren vooral als hulptrainer. Met FC Porto pakte hij wel de Portugese Supercup, maar daarna vielen de resultaten tegen en werd hij ontslagen. Bruno zit daardoor al anderhalf jaar zonder club. En op het WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 5-0 tegen Oezbekistan. Portugal is met 4-6 voorlopig leider in zijn groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die op 6 verschillende WK's kon scoren. En met 10 doelpunten in totaal is hij ook Portugees topschutter aller tijden op een WK. Tot vandaag was dat legende Eusebio. We krijgen een heldere nacht bij minima die niet onder de 20 graden zakken. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog warmer. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer bij 30 graden.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: De NMBS schrapt vanaf morgen tot en met vrijdag 100 treinen per dag door de hitte. Veel oudere treinen hebben nog geen airco en het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
3: Het zijn zowel P-treinen van en naar Brussel die we schrappen, maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
2: Als je de komende dagen de trein wil nemen, check dan zeker op de app van de NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem zeker genoeg water mee. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrisch centrum in Rekum als hij zelf, wel in een andere campus enkele kilometers verderop. De directeur van de instelling, Johan Hellings, wil en kan daar weinig over zeggen.
4: Ik kan daar geen antwoord op geven. Ik kan alleen maar zeggen, als dat inderdaad het geval zou zijn, dan zullen ze elkaar niet ontmoeten in de zorgcontext van onze organisatie.
2: Opvallend, Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. Orion krijgt ook €770.000 aan dwangsommen van onze staat, omdat hij jarenlang niet naar een instelling kon. En sport. Op het WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 5-0 tegen Oezbekistan. Portugal is met 4-6 voorlopig leider in zijn groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die op 6 verschillende WK's kan scoren. En met 10 doelpunten in totaal is hij ook Portugees topschutter aller tijden op een WK. Tot vandaag was dat legende Eusebio. We krijgen een heldere nacht bij minima die niet onder de 20 graden zakken. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden, vrijdag nog wat warmer.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Uit safaripark Beekse Bergen in Nederland is een aap ontsnapt. Het gaat om een mannelijke kuifmangabee die niet gevaarlijk is voor mensen of huisdieren. De aap is al meerdere keren gezien in dorpen in de buurt. Als ze de kans zien, gaan ze hem proberen te verdoven en hem zo naar het park terugbrengen. Het is nog niet duidelijk hoe de aap kon ontsnappen. Mogelijk zwom hij een gracht over, al kan dat volgens de woordvoerster van het park eigenlijk niet. Denen die hun legerdienst doen, worden naar Groenland gestuurd om er mee te doen tijdens echte missies samen met beroepsmilitairen. Dat meldt de Deense minister van Defensie. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken, maar Amerikaans president Trump wil het graag in handen krijgen, volgens hem om veiligheidsredenen. Trump zal trouwens de trofee overhandigen na de finale van het WK voetbal in New Jersey. Dat bevestigt FIFA-baas Infantino. Vorig jaar eiste Trump een hoofdrol op toen hij de beker mocht uitreiken na de finale van het WK voor clubs, ook in de VS. Chelsea won toen, maar Trump bleef na de uitreiking op het podium staan tussen de vierende spelers. En Jada Lynch, de dochter van Kim Kleisters, heeft voor het eerst meegetraind met de Belgian Cats. Dat zijn onze nationale basketbalvrouwen. Jada is nog maar 18, maar doet het goed in de VS. Ze is erg trots dat ze nu al eens mag proeven van het grote werk.
3: Het is een supercoole mogelijkheid om hier te zijn met supergoeie spelers, met de Cats. Ik ben heel veel aan het leren hier, want het is natuurlijk heel anders dan gewoon U16, U18. Nu is het echt grown woman, dus ik ben heel veel aan het leren. Ik woon in Amerika, maar ik ben hier opgegroeid, dus het is altijd wel dicht bij het hart.
2: Jada droomt ervan om erbij te zijn met de Cats op de Olympische Spelen in LA over 2 jaar. Een heldere nacht, minima niet onder de 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden, vrijdag nog warmer.

0: Wat ruikt dat lekker? Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
2: Every heartbeat.
3: Christina.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Every second.
3: Every heartbeat.
4: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electrovalok. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electrovalok.
1: Christina.

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Christina, every day.

0: Ja, het perfecte bed bestaat.
1: Droom maar zacht, het wordt een mooie nacht.
0: Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd.
1: Droom maar zacht.
0: Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
1: Bosmans slaapcomfort.
2: Christina, more music.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina, more music.